0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Clubhouse, bowling en restaurant zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws.

0: Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Kindervakantie op Kaag-eiland en eerste podiumplaats voor Hoofddorpse coureur Toby Siebem. Niet voor alle kinderen staat de zomervakantie in het teken van reizen, uitjes en nieuwe avonturen. Juist voor kinderen die opgroeien in gezinnen met geldzorgen kan de vakantie een periode zijn waarin het verschil met leeftijdsgenootjes extra voelbaar is. Om juist die kinderen een onbezorgde vakantieweek te bezorgen is maandag de 6e editie van Kindervakantie op Kaag-eiland van start gegaan. De stichting Make a Child Happy organiseert de vakantieweek waarin sport, spel, plezier en nieuwe vriendschappen centraal staan. De stichting hoopt met initiatieven als deze bij te dragen aan gelijke kansen voor kinderen in de Haarlemmermeer. De 15-jarige Toby Siebem uit Hoofddorp heeft tijdens een raceweekend van de Max 5 Racing Cup op het circuit van Zandvoort zijn eerste podiumplaats behaald. De jonge coureur eindigde als derde in het zogeheten rookie-klassement. Hij zet daarmee de volgende stap in zijn racecarrière. Siebem, met zijn 15 jaar de jongste deelnemer van het startveld, reed in een competitie met 36 coureurs. Na een 14e plaats in de kwalificatie wist hij zich door een constante reeks van races steeds verder naar voren te werken. Voor Siebem is het seizoen nog niet voorbij. Later dit jaar staan onder meer raceweekenden op het TT-circuit Assen en opnieuw op het circuit van Zandvoort op het programma. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Het is de komende periode wisselend tot zwaar bewolkt. Wel zijn er tussendoor ook zonnige perioden en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden.

0: programma meer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlem en meer radio.
2: De ochtend van meer radio. Non-stop muziek.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: Meerdere brandweermannen gewond bij botsing met taxi en bosbaden in de Heijmanshof. Afgelopen maandagavond vond er een verkeersongeval plaats tussen een brandweerauto en een taxi op de Kruisweg in Hoofddorp. De brandweer was met spoed onderweg naar een brand in een schuur aan de Hoofdweg toen de aanrijding plaatsvond. Meerdere brandweermannen raakten gewond door de flinke botsing. Zij zijn na een eerste behandeling door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand is op dit moment niets bekend. Een andere brandweereenheid heeft de uitruk naar de brand aan de Hoofdweg overgenomen, zodat de bluswerkzaamheden daar konden worden voortgezet. In juli en augustus kan iedereen in Heemtuin de Heijmanshof in Hoofddorp kennis maken met Shinrin Yoku, ook wel bosbaden genoemd. Vrijwilliger Mieke Vlaming verzorgt dan een wandeling van 1,5 uur door de Heemtuin. Aanmelden kan via bostherapie@deheijmanshof.nl onder vermelding van naam en gewenste dag. Vrienden van de Heijmanshof betalen €5, niet-vrienden €10. Shinrin Yoku is een vorm van bostherapie afkomstig uit Japan. Je dompelt je als het ware onder in het groen. Dat doe je door je tempo te verlagen, je zintuigen te openen en de helende atmosfeer van het bos je lichaam en geest in te laten stromen. Daardoor ervaar je een diepe ontspanning en ontstaat ruimte om uit je hoofd te komen. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Het is de komende periode wisselend tot zwaar bewolkt. Wel zijn er tussendoor ook zonnige perioden en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit, staakt het vuren, doet dat.
2: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
4: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
2: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo in de

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: Kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Jenny Westra.
3: Brand bij bedrijfswasseret Staringstraat Nieuw-Vennep. En automobilisten overleden bij ongeval op Schipholweg. Afgelopen maandagavond is er een behoorlijke grote brand uitgebroken bij een bedrijfswasseret aan de Staringstraat in Nieuw-Vennep. De brand, die zorgde voor een hoop rookontwikkeling, brak rond 11:15 uit en werd opgemerkt door voorbijgangers. Aan de zijkant van het pand sloegen er kort wat vlammen uit. De brandweer was snel ter plaatse, maar had enige moeite met de brand volledig te blussen. Meerdere brandweerwagens waren aanwezig, waaronder een speciaal blusteam met de mogelijkheid om door muren heen te blussen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Deze trok in de richting van een nabijgelegen woonwijk. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Gelukkig waren er geen gewonden. Maandagochtend rond 10:30 is een automobilist om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op de N232 Schipholweg bij Leinde. De personenauto botste tegen een viaduct. Naast politie en brandweer werden meerdere ambulances en een traumateam ingezet. Hulpverleners hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar de persoon overleed ter plaatse aan de opgelopen verwondingen. Door het ongeval werd de weg bij knooppunt Raasdorp in beide richtingen afgezet en werd het verkeer omgeleid. De weg werd geruime tijd afgesloten, zodat de hulpdiensten hun werkzaamheden konden uitvoeren en de politie sporenonderzoek kon verrichten. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Het is de komende periode wisselend tot zwaar bewolkt. Wel zijn er tussendoor ook zonnige perioden en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
2: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
3: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer...
2: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
4: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
2: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
1: Van Meer Radio met Tom van Dranen.

Olivia Newton-John en John Travolta en Summer Nights. Goedemorgen, welkom bij de Ochtendsmeer Radio. Een tof van de zitting in voor Ruud Kroes. Wat gaan we doen vandaag? Natuurlijk hebben wij leuke berichten voor je. Ik heb een jager voor je. Dat is een tv-presentatrice. Wie dat is, ga je straks horen. En we hebben aandacht voor het WK voetbal. Natuurlijk ook goede muziek. Wat zou je denken van Harry Styles, American Girls?

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de Ochtend van Meer Radio.

0: Zij is een sensatie op het podium, de Engelse Ray. Dit was zij met Where Is My Husband.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Welke plaat wil je straks horen na 8:30 naar de Supertrack van Meer Radio? Vraag een plaat aan op studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Dat draait straks na 8:30. Kid Rock.

0: En dat was Anton met de enige.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De oudste drinkbare wijn bevindt zich in een vat uit 1472. Het is de afgelopen eeuwen slechts 3 keer geproefd. Van Morrison, terug naar 1967. Dit is The Brown Eyed Girl.
2: Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Kindervakantie op Kaag-eiland en eerste podiumplaats voor Hoofddorpse coureur Toby Siebum. Niet voor alle kinderen staat de zomervakantie in het teken van reizen, uitjes en nieuwe avonturen. Juist voor kinderen die opgroeien in gezinnen met geldzorgen kan de vakantie een periode zijn waarin het verschil met leeftijdsgenootjes extra voelbaar is. Om juist die kinderen een onbezorgde vakantieweek te bezorgen is maandag de 6e editie van Kindervakantie op Kaag-eiland van start gegaan. De stichting Make a Child Happy organiseert de vakantieweek waarin sport, spel, plezier en nieuwe vriendschappen centraal staan. De stichting hoopt met initiatieven als deze bij te dragen aan gelijke kansen voor kinderen in de Haarlemmermeer. De 15-jarige Toby Siebum uit Hoofddorp heeft tijdens een raceweekend van de Max 5 Racing Cup op het circuit van Zandvoort zijn eerste podiumplaats behaald. De jonge coureur eindigde als derde in het zogeheten rookie-klassement. Hij zet daarmee de volgende stap in zijn racecarrière. Siebum, met zijn 15 jaar de jongste deelnemer van het startveld, reed in een competitie met 36 coureurs. Na een 14e plaats in de kwalificatie wist hij zich door een constante reeks van races steeds verder naar voren te werken. Voor Siebum is het seizoen nog niet voorbij. Later dit jaar staan onder meer raceweekenden op het TT-circuit Assen en opnieuw op het circuit van Zandvoort op het programma. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Het is de komende periode wisselend tot zwaar bewolkt. Wel zijn er tussendoor ook zonnige perioden en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio met Tom van Branen.

0: come on, come on. Show them.
1: En dat is Chaka Khan met niemand minder dan Snoop Dogg hier in Boekjes in My Soul. En dat is de Supertrack deze week hier bij Meer Radio.
2: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
1: Henk uit Hoofddorp is een groot fan van Christopher Cross. Of wij een plaatje van hem willen draaien. Natuurlijk, dit is Sailing.

0: Hij zingt over 1999, maar hij maakt het in 1982. Dat was Prince met 1999.
1: De jarigen van vandaag.
0: Linda de Mol, ze is vandaag jarig. Ze is 62 jaar geworden. Maar heeft ze ooit een plaat gemaakt? Jazeker wel. In 1991 een heel album met Henk Temming en Henk Westbroek.

Stromae met een van zijn vele mooie nummers, dat was formidabele. En tot zover dit eerste uur van Ochtendsmeer Radio op deze woensdag. We gaan eruit met Taylor Swift, die onlangs nog New York op zijn kop zette door haar bruiloft. Dit is You Need to Calm Down. Tot zo, hè, Nationaal.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
3: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
2: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
4: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron.
2: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
1: Van Meer Radio met Tom van Dranen.

Uit de jaren 80 en nummer 1 in Nederland, dat was PSD met I Won't Let You Down. Goedemorgen, welkom terug hier bij de Ochtendsmeer Radio op deze woensdag. Wat kan je verwachten in dit uur? We hebben natuurlijk weer een leuke berichten voor je. En we hebben ja zeker wel aandacht voor het WK voetbal. Nog maar een paar wedstrijden te gaan en is het alweer de finale op 19 juli aanstaande. En ik heb ook heel veel goede muziek voor je hoor. Wat te denken van Bruno Mars, dit is On My Soul.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de Ochtend van Meer Radio.

0: De Duitse propaganda die maakte platen samen in Engeland met Trevor Horn. Dat was Jewel Eye to Eye.
1: Het WK voetbal in de ochtend van Meer Radio.
0: Er zijn er maar een paar wedstrijden te gaan over dat het de finale is op 19 juli aanstaande. Vanavond bijvoorbeeld geen wedstrijden. Maar morgenavond dan hebben wij één wedstrijd om 10 uur 's avonds in Boston. Dan speelt Frankrijk tegen Marokko. En vrijdagavond hebben we ook nog een wedstrijd om 9 uur in Los Angeles. Dan is Spanje en die speelt tegen België.

0: En dat is Something Good, de laatst verschenen single van Ilse de Lange.
1: De ochtend van meer radio, nummer 1.
0: En daarvoor gaan we naar Australië. De nummer 1 hit daar op 8 juli 1967. 3 weken lang bovenaan. Dit is Procol Harum met die grote hit A Wide Shade of Pale.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Meerdere brandweermannen gewond bij botsing met taxi en bosbaden in de Heijmanshof. Afgelopen maandagavond vond er een verkeersongeval plaats tussen een brandweerauto en een taxi op de Kruisweg in Hoofddorp. De brandweer was met spoed onderweg naar een brand in een schuur aan de Hoofdweg toen de aanrijding plaatsvond. Meerdere brandweermannen raakten gewond door de flinke botsing. Zij zijn na een eerste behandeling door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand is op dit moment niets bekend. Een andere brandweereenheid heeft de uitruk naar de brand aan de Hoofdweg overgenomen, zodat de bluswerkzaamheden daar konden worden voortgezet. In juli en augustus kan iedereen in Heemtuin de Heijmanshof in Hoofddorp kennis maken met Shinrin Yoku, ook wel bosbaden genoemd. Vrijwilliger Mieke Vlaming verzorgt dan een wandeling van 1,5 uur door de Heemtuin. Aanmelden kan via bostherapie@deheijmanshof.nl onder vermelding van naam en gewenste dag. Vrienden van de Heijmanshof betalen €5, niet vrienden €10. Shinrin Yoku is een vorm van bostherapie afkomstig uit Japan. Je dompelt je als het ware onder in het groen. Dat doe je door je tempo te verlagen, je zintuigen te openen en de helende atmosfeer van het bos je lichaam en geest in te laten stromen. Daardoor ervaar je een diepe ontspanning en ontstaat ruimte om uit je hoofd te komen. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Het is de komende periode wisselend tot zwaar bewolkt. Wel zijn er tussendoor ook zonnige perioden en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Dat was Madonna in 1985 alweer. Dat was Like a Virgin.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: De Amazone-rivier dumpt zoveel zoet water in de Atlantische Oceaan dat je tot wel 320 kilometer uit de kust nog drinkwater van de oppervlakte kunt scheppen van de Atlantische Oceaan. Hier is Yves Berensen met zijn allernieuwste. Misschien is het tijd.

0: Ja, dat blijft toch lekker hoor. Alain Clark en Blow Me Away.
1: Opvallend nieuws.
0: Ooit gehoord van het first night effect, waarbij in wezen de helft van je hersenen slaapt als je in een nieuwe omgeving bent.
1: Nooit geweten.
0: Hier is Annie Lennox. We gaan terug naar de jaren 90. Een soloplaat van haar. Dit is Why.

wordt wel de King of the Covers genoemd. Dit was van de Love and Spoonful, Summer in City. Je hoorde Joe Cocker. En tot zover deze ochtend van Meer Radio. Straks na 10 uur hebben wij Tussen de Bedrijven. En dan om 4 uur vanmiddag het programma Onderweg. En ik ben er weer vanavond om 10 uur. En dan is het tijd voor Nice and Slow. Tot slot vandaag, Oliver Rico met The Cure. Fijne dag.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: is a ghost town.
1: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Brand bij bedrijfswasseret Staringstraat Nieuw-Vennep en automobilisten overleden bij ongeval op Schipholweg. Afgelopen maandagavond is er een behoorlijke grote brand uitgebroken bij een bedrijfswasseret aan de Staringstraat in Nieuw-Vennep. De brand, die zorgde voor een hoop rookontwikkeling, brak rond 11:15 uit en werd opgemerkt door voorbijgangers. Aan de zijkant van het pand sloegen er kort wat vlammen uit. De brandweer was snel ter plaatse, maar had enige moeite met de brand volledig te blussen. Meerdere brandweerwagens waren aanwezig, waaronder een speciaal blusteam met de mogelijkheid om door muren heen te blussen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Deze trok in de richting van een nabijgelegen woonwijk. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Gelukkig waren er geen gewonden. Maandagochtend rond 10:30 is een automobilist om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op de N232 Schipholweg bij Leinde. De personenauto botste tegen een viaduct. Naast politie en brandweer werden meerdere ambulances en een traumateam ingezet. Hulpverleners hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar de persoon overleed ter plaatse aan de opgelopen verwondingen. Door het ongeval werd de weg bij knooppunt Raasdorp in beide richtingen afgezet en werd het verkeer omgeleid. De weg werd geruime tijd afgesloten, zodat de hulpdiensten hun werkzaamheden konden uitvoeren en de politie sporenonderzoek kon verrichten. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Het is de komende periode wisselend tot zwaar bewolkt. Wel zijn er tussendoor ook zonnige perioden en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: tussen goed en niet zo kwaad. Maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Kindervakantie op Kaag-eiland en eerste podiumplaats voor Hoofddorpse coureur Toby Siebem. Niet voor alle kinderen staat de zomervakantie in het teken van reizen, uitjes en nieuwe avonturen. Juist voor kinderen die opgroeien in gezinnen met geldzorgen kan de vakantie een periode zijn waarin het verschil met leeftijdsgenootjes extra voelbaar is. Om juist die kinderen een onbezorgde vakantieweek te bezorgen is maandag de 6e editie van Kindervakantie op Kaag-eiland van start gegaan. De stichting Make a Child Happy organiseert de vakantieweek waarin sport, spel, plezier en nieuwe vriendschappen centraal staan. De stichting hoopt met initiatieven als deze bij te dragen aan gelijke kansen voor kinderen in de Haarlemmermeer. De 15-jarige Toby Siebem uit Hoofddorp heeft tijdens een raceweekend van de Max 5 Racing Cup op het circuit van Zandvoort zijn eerste podiumplaats behaald. De jonge coureur eindigde als derde in het zogeheten rookie-klassement. Hij zet daarmee de volgende stap in zijn racecarrière. Siebem, met zijn 15 jaar de jongste deelnemer van het startveld, reed in een competitie met 36 coureurs. Na een 14e plaats in de kwalificatie wist hij zich door een constante reeks van races steeds verder naar voren te werken. Voor Siebem is het seizoen nog niet voorbij. Later dit jaar staan onder meer raceweekenden op het TT-circuit Assen en opnieuw op het circuit van Zandvoort op het programma. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Het is de komende periode wisselend tot zwaar bewolkt. Wel zijn er tussendoor ook zonnige perioden en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Nieuwe parkeerregels in stadscentrum Hoofddorp en koeien blokkeren fietspad op Geniedijk. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft ingestemd met nieuwe parkeerregels voor stadscentrum Hoofddorp. De veranderingen gaan in op 1 oktober 2026. In een groter deel van het centrum geldt straks betaald parkeren van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. De verschillende parkeertarieven en de blauwe zone verdwijnen grotendeels. Op de Kruisweg blijft kort parkeren mogelijk voor winkelbezoekers. Parkeren in een garage wordt goedkoper dan parkeren op straat, zodat bezoekers vaker voor een parkeergarage kiezen. Hierdoor blijft meer parkeerruimte beschikbaar voor bewoners met vergunning. Bestaande parkeervergunningen blijven geldig en bewoners betalen niet meer dan nu. De gemeente publiceert binnenkort meer informatie over de nieuwe parkeerregels. Op het fietspad langs de Geniedijk tussen Hoofddorp en Vijfhuizen lopen regelmatig koeien en schapen. Schapen maken meestal snel plaats voor fietsers, maar koeien blijven vaak rustig staan. Meestal is er nog voldoende ruimte om er voorzichtig langs te gaan. Dinsdagmiddag blokkeerden 5 koeien echter het volledige fietspad, waardoor fietsers moesten afstappen en geduldig wachten. Kom je in zo'n situatie terecht? Rem dan rustig af en wacht af. Praat eventueel met een rustige stem tegen de dieren en passeer pas als er voldoende ruimte is, zonder dicht langs de achterpoten te hoeven. Is er geen veilige doorgang? Wacht dan nog even. Meestal staat uiteindelijk 1 koe op, waarna de rest vanzelf volgt. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Komende periode is het wisselend bewolkt en het blijft droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 24 à 25 graden. Een matige westenwind, windkracht 4, draait naar noordwest, kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Vergunning bouwproject Bolskwadrant blijft van kracht en wielrenner knalt door achteruit auto. De bouw van appartementencomplex Bolskwadrant op het Pioniers Bolsterrein in Nieuw-Vennep kan doorgaan. De rechtbank heeft alle bezwaren tegen de omgevingsvergunning ongegrond verklaard. Het project is de eerste fase van de herontwikkeling van het Pionier Bolsterrein, waar uiteindelijk zo'n 2000 woningen moeten komen. 5 omwonenden maakten bezwaar vanwege verwachte parkeerproblemen. De rechtbank oordeelde echter dat zij op 600 tot 850 meter van het bouwplan wonen en daarom geen belanghebbenden zijn. De bezwaren werden daarom niet inhoudelijk behandeld. De vergunning blijft van kracht, waardoor de bouw kan starten. Tegen de uitspraak kan nog tot 13 augustus hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Een wielrenner is dinsdagavond in Krukius door de achteruit van een auto geknald. Het ongeval gebeurde rond 8:30 op de Krukiusdijk nadat de bestuurder stopte voor overstekende ganzen. De wielrenner raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een opgeroepen traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. De automobilist legde een blaastest af en bleek niet onder invloed van alcohol. Voor de bestuurder is slachtofferhulp ingeschakeld. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Komende periode is het wisselend bewolkt en het blijft droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 24 à 25 graden. Een matige westenwind, windkracht 4, draait naar noordwest, kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Albert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Nieuwe parkeerregels in stadscentrum Hoofddorp en koeien blokkeren fietspad op Geniedijk. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft ingestemd met nieuwe parkeerregels voor stadscentrum Hoofddorp. De veranderingen gaan in op 1 oktober 2026. In een groter deel van het centrum geldt straks betaald parkeren van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. De verschillende parkeertarieven en de blauwe zone verdwijnen grotendeels. Op de Kruisweg blijft kort parkeren mogelijk voor winkelbezoekers. Parkeren in een garage wordt goedkoper dan parkeren op straat, zodat bezoekers vaker voor een parkeergarage kiezen. Hierdoor blijft meer parkeerruimte beschikbaar voor bewoners met vergunning. Bestaande parkeervergunningen blijven geldig en bewoners betalen niet meer dan nu. De gemeente publiceert binnenkort meer informatie over de nieuwe parkeerregels. Op het fietspad langs de Geniedijk tussen Hoofddorp en Vijfhuizen lopen regelmatig koeien en schapen. Schapen maken meestal snel plaats voor fietsers, maar koeien blijven vaak rustig staan. Meestal is er nog voldoende ruimte om er voorzichtig langs te gaan. Dinsdagmiddag blokkeerden 5 koeien echter het volledige fietspad, waardoor fietsers moesten afstappen en geduldig wachten. Kom je in zo'n situatie terecht? Rem dan rustig af en wacht af. Praat eventueel met een rustige stem tegen de dieren en passeer pas als er voldoende ruimte is, zonder dicht langs de achterpoten te hoeven. Is er geen veilige doorgang? Wacht dan nog even. Meestal staat uiteindelijk 1 koe op, waarna de rest vanzelf volgt. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Komende periode is het wisselend bewolkt en het blijft droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 24 à 25 graden. Een matige westenwind, windkracht 4, draait naar noordwest, kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden. Net als nicotinezakjes, die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Informatieavond werkzaamheden sluizencomplex halfweg druk bezocht en 11 bestuurders betrapt op rijden onder invloed. Veel bewoners uit Halfweg bezochten de informatieavond over de werkzaamheden aan het sluizencomplex naast de spoorlijn Amsterdam-Haarlem. De bijeenkomst vond plaats in museum Het Stoomgemaal. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is inmiddels gestart met de werkzaamheden. Er komt een extra opening in het oostelijke eiland, zodat bij hevige regenval meer water kan worden afgevoerd. Daarmee neemt de kans op wateroverlast in de Haarlemmermeerpolder en het Rijnlands gebied af. Ook wordt het historische sluizencomplex gerestaureerd en het terrein opnieuw ingericht. Tijdens de informatieavond konden bewoners de plannen bekijken en vragen stellen over de werkzaamheden en bereikbaarheid. Volgens de planning zijn de werkzaamheden in maart 2028 afgerond. De politie heeft zaterdagavond en nacht tijdens alcohol- en drugscontroles in Haarlemmermeer 11 bestuurders betrapt op rijden onder invloed. 2 bestuurders hadden alcohol gedronken, 9 reden onder invloed van drugs. In Hoofddorp werden 4 bestuurders onder invloed van drugs aangehouden. Tijdens een tweede controle in Zwanenburg betrapte de politie nog eens 5 bestuurders op drugsgebruik en 2 op alcoholgebruik. Daarnaast werden meerdere verkeersovertredingen vastgesteld, waaronder het niet dragen van een autogordel, rijden zonder rijbewijs of geldig rijbewijs, te hard rijden en het negeren van een rood verkeerslicht. De politie benadrukt dat rijden onder invloed de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt en kan leiden tot hoge boetes, een strafblad en verlies van het rijbewijs. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Komende periode is het wisselend bewolkt en het blijft droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 24 à 25 graden. Een matige westenwind, windkracht 4, draait naar noordwest, kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden. Net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als producten, alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Vergunning bouwproject Bolskwadrant blijft van kracht en wielrenner knalt door achteruit auto. De bouw van appartementencomplex Bolskwadrant op het Pioniersbolsterrein in Nieuw-Vennep kan doorgaan. De rechtbank heeft alle bezwaren tegen de omgevingsvergunning ongegrond verklaard. Het project is de eerste fase van de herontwikkeling van het Pionierbolsterrein, waar uiteindelijk zo'n 2000 woningen moeten komen. 5 omwonenden maakten bezwaar vanwege verwachte parkeerproblemen. De rechtbank oordeelde echter dat zij op 600 tot 850 meter van het bouwplan wonen en daarom geen belanghebbenden zijn. De bezwaren werden daarom niet inhoudelijk behandeld. De vergunning blijft van kracht, waardoor de bouw kan starten. Tegen de uitspraak kan nog tot 13 augustus hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Een wielrenner is dinsdagavond in Krukius door de achteruit van een auto geknald. Het ongeval gebeurde rond 8:30 op de Krukiusdijk nadat de bestuurder stopte voor overstekende ganzen. De wielrenner raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een opgeroepen traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. De automobilist legde een blaastest af en bleek niet onder invloed van alcohol. Voor de bestuurder is slachtofferhulp ingeschakeld. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Komende periode is het wisselend bewolkt en het blijft droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 24 à 25 graden. Een matige westenwind, windkracht 4, draait naar noordwest, kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio, Haarlemmermeer.
2: Onderweg.
3: Woensdag.
2: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden. Net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als producten, alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Nieuwe parkeerregels in stadscentrum Hoofddorp en koeien blokkeren fietspad op Geniedijk. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft ingestemd met nieuwe parkeerregels voor stadscentrum Hoofddorp. De veranderingen gaan in op 1 oktober 2026. In een groter deel van het centrum geldt straks betaald parkeren van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. De verschillende parkeertarieven en de blauwe zone verdwijnen grotendeels. Op de Kruisweg blijft kort parkeren mogelijk voor winkelbezoekers. Parkeren in een garage wordt goedkoper dan parkeren op straat, zodat bezoekers vaker voor een parkeergarage kiezen. Hierdoor blijft meer parkeerruimte beschikbaar voor bewoners met vergunning. Bestaande parkeervergunningen blijven geldig en bewoners betalen niet meer dan nu. De gemeente publiceert binnenkort meer informatie over de nieuwe parkeerregels. Op het fietspad langs de Geniedijk tussen Hoofddorp en Vijfhuizen lopen regelmatig koeien en schapen. Schapen maken meestal snel plaats voor fietsers, maar koeien blijven vaak rustig staan. Meestal is er nog voldoende ruimte om er voorzichtig langs te gaan. Dinsdagmiddag blokkeerden 5 koeien echter het volledige fietspad, waardoor fietsers moesten afstappen en geduldig wachten. Kom je in zo'n situatie terecht? Rem dan rustig af en wacht af. Praat eventueel met een rustige stem tegen de dieren en passeer pas als er voldoende ruimte is, zonder dicht langs de achterpoten te hoeven. Is er geen veilige doorgang? Wacht dan nog even. Meestal staat uiteindelijk 1 koe op, waarna de rest vanzelf volgt. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Komende periode is het wisselend bewolkt en het blijft droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 24 à 25 graden. Een matige westenwind, windkracht 4, draait naar noordwest, kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
4: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden. Net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Het is woensdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. Redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Turkije. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. De verdachte, die zich voordeed als koper, ging er in veel gevallen vandoor bij het maken van een proefrit. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het weer vanavond opklaringen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden.
2: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Het is woensdagavond. En dit

Ja, dat is een beetje de subtitel van dit heerlijke soul at 6 tot 7 uur dansbare muziek. Dance to the Music, Sly and the Family Stone. Ik had het zelf natuurlijk ook niet beter uit kunnen leggen. En met zo'n heerlijke instrumentatie eronder. Nou, laten we zeggen, Sly Stone is natuurlijk de uitvinder van het dansen. Ik ben alleen maar een boodschapper. Street Player van Chicago draai ik hier voor je. Dat is oorspronkelijk gemaakt en geschreven voor Rufus en Chaka Khan. Die hebben het ook uitgebracht. En een jaar later, in 1979, dacht Chicago, doen wij dunnetjes over. Het is geen competitie, wat er beter is, daar ga ik verder niet over. Maar dit nummer van Chicago, dat is wel heel fijn. En dat wilde ik toch even aan de polder voorleggen. Of jullie dit dansbaar genoeg vinden om ook zelf wat aan te doen. Straks nog Janet Jackson, Bobby Happ, Soul to Soul voor je. Met andere woorden, Soul at 6 tot 7 uur.

Ja, ik denk wel borduren even door. Street Player van Chicago. These sounds fall into my mind. Dat is echt de quote uit het Street Player nummer van Chicago. Maar dat had je toch zelf uiteindelijk ook wel herkend. Dat heerlijke The Bomb van de Bucket Hats. Dat is ook dansbaar. Halen we meer. Zo bedoel maar, in 1995 dansten wij hier suf op. En volgens mij 10 jaar later, 20 jaar later misschien, doen we het ook nog steeds, toch of niet? Lekker op de blaas. Gewoon handje op tafel. Even mee drummen of tappen met je vingers. Of gewoon heel even het gevoel van de mooie heupjes weer terugkrijgen. Nou, Daryl Hall en Joan Owens praten al lang niet meer met elkaar. Ze mogen elkaar niet eens meer bij elkaar in dezelfde kamer zitten. Dan worden ze al voor het gerecht gesleept. Maar samen op dit heerlijke Maneater mag wel. Ik heb nog zoveel op mijn lijstje staan. Ik denk dat ik wat minder praat en gewoon Fugees album covertjes voor je klaar op liggen. Althans, originele, zij hebben het gecoverd. De Fugees album bestaat 30 jaar. Kom ik zo meteen op nog heel even terug. Maar ik heb daar wat nummers van uitgevonden die de Fugees daarna gecoverd hebben.

0: Delphonics.
1: Soul at 6.
0: Met Radio Not Here I Come. Can't Hide Your Love. De Delphonics maakte dit nummer al heel lang geleden. En uiteindelijk herken je het natuurlijk zelf van de Fugees. De score, dat album is 30 jaar geleden uitgebracht. Dat viert deze zomer zijn 30-jarige anniversary, zal ik maar netjes Nederlands zeggen. Daar komen wat leuke concerten. Volgens mij komen de Fugees. Of in ieder geval Lauryn Hill komt voorbij met het hele repertoire. Wordt met allerlei gasten goed gevierd door heel Europa. Wie weet ook nog wel in Nederland. Dus ik dacht, ja, wat moet je dan doen? Dan draai je de Fugees zelf nog maar heel even met Fugila. En daarna draai ik zo meteen Tina Marie, die de inspiratie voor dit nummer was van de Fugees. En ik wens je verder nog een hele mooie avond.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
5: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
4: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard en val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Kings of Leon, you somebody.
1: Ja, nou, welkom bij een nieuwe woensdag, dames en heren. Het is 8 juli en daarmee zijn we al 8 dagen over de helft van 2026. Ik ben er nu tot 8 om je op te warmen met Club's Favorites. Oftewel, gitaren, meezingers en leuke tips. Want om 8 uur begint je gebruikelijke chaos weer met Erben en Nick tijdens Club to Date. Nou ja, dan hoor ik je denken, Tessa, hè, gitaren, meezingers en leuke tips. Wat heb je dan allemaal voor me klaarstaan? Vooruit, ik geef je een klein tipje van de sluier. Ik heb Tame Impala voor je. Een vergeten track van Coldplay. Maar nu eerst The Black Crowes. Dit is Remedy.

weer aan, hè? Zin in. Ja, ik zei het net al. Ik heb een vergeten Coldplay liedje voor je meegenomen. Of eerder, één die je amper hebt gehoord. Ik heb het dan over het album Everyday Life uit 2019. En niet iedereen vond dit hun beste werk. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in de trein zat toen ik dit album voor het eerst hoorde. Op de heenweg naar mijn college luisterde ik kant A. De kant die begint met Sunrise. Om op de terugweg naar Sunset te luisteren. En op die tweede kant stond een track die ik zo mooi vond dat ik hem direct heb opgeslagen. Het is een eerbetoon aan een oude vriend van frontman Chris Martin, die er helaas niet meer is. En ik was hem dus eigenlijk een klein beetje vergeten, maar net onderweg naar de studio hoorde ik hem weer sinds lange tijd, dankzij de shufflefunctie. En ik draai hem dan ook met heel veel liefde voor je. Dit is Old Friends van Coldplay.

power duo Tattoo. Ja, die zitten op dit moment dus in hun comeback tour. Want dit is uit de early zeros. Kan je je dat voorstellen? Nou ja, wat een powervrouwen zijn dit, hè. Julia, die overwon schildklierkanker, heeft 2 kids... en is zelfs bezig geweest met Russische politiek sinds die tijd. En ook Lena heeft een man en kids. En mocht je nou denken, hè? Ze zongen toch over elkaar all the things she said? Nou ja, dat was dus een marketingstunt. Ze deden alsof ze in een relatie zaten om iets meer aandacht te krijgen. Maar wel goed om te weten, ze supporten gewoon de LHBTI-community. En daarvoor zongen ze deze. Dus pluspuntje, ik heb nog 2 voor je klaarstaan. Ik heb Joe en Jet voor je. Maar misschien heel lekker om eerst even te luisteren naar Somber. Dit is Homewrecker.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
2: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En ja, om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
1: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Kensington, Do I Ever. Ja, en aangezien ik altijd powervrouwen graag support, denk ik, het is tijd voor een roze blokje. Letterlijk dan wel. Straks heb ik Pink voor je. Maar eerst een band waar ik je al eerder kennis mee heb laten maken. Het Amsterdamse POM. Ja, waarom die dan roze is? Zoek ze maar eens op Insta. Om het geweldige roze haar van frontvrouw Lisa kan je namelijk echt niet heen. Dit is Rover.

Bad Influence en Pom met Rover. Ja, dat was het roze blokje. En dit is Club's Favorites, je opwarming voor Club to Date. En dat zit niet alleen maar vol met jonge bands, hoor. Een gouden ouwe kunnen we allemaal wel eens waarderen, toch? Noem het muzikale opvoeding. Heb deze voor je meegenomen. Dit is Toto, Out of Love.

Stereophonics. Ik ga er ook helemaal zachtjes van praten, joh. Wat erg. Dit was Club's Favorites, maar blijf lekker zitten. Want na achten zijn we er met de hele club. Nick en Erben die zijn de studio ondertussen binnengelopen. En dan zijn we er nog tot 10 uur vanavond voor je. Dit is Harry Styles. Music for a Sushi Restaurant.

0: is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is

0: Kunks en
1: Substitution. Erben, Nick en Tessa.
0: Hoor je ze bij Club Today van woensdag 8 juli alweer. En aangeschoven bij Nick.
2: Hey, goeie.
0: Hallo, goedenavond.
2: Die Kunks die hebben het wel goed gemikt op zomerhits, hè?
0: Ja,
2: kan je die laatste,
0: normaal.
2: Kan je die eerste van ze nog herinneren?
0: This Girl.
2: Ja.
0: Ja, heerlijk. Ja, echt heel lekker. Goed, het is weer een nieuw Club Today. We gaan je weer bijpraten over het laatste nieuws. Nick, ik wilde het met jou over twee dingen hebben.
2: Oh jee.
0: Sowieso vanavond.
2: Ja, ik zit er klaar voor.
0: En dat is namelijk dat de bouw van een appartementencomplex, de Bols, op het Pioniersse Bolsterrein in Nieuw-Vennep, dat kan doorgaan.
2: Ja.
0: En het zou betekenen dat er 2000 woningen op dat terrein komen.
2: Fantastisch.
0: Dus dat is fantastisch. En ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar de aanklacht tegen Tata Steel.
2: De aanklacht tegen Tata Steel. Ja. Nee, ik heb er niet heel veel van meegekregen. Maar jij als ex-IJmuijenaar kan mij daar vermoedelijk voldoende over vertellen.
0: Ik had er toch zoiets van, oh, dat popte ineens op. Want vandaag werd bekend dat het OM heeft besloten om de staalfabriek te vervolgen voor het opzettelijk uitstoten van stoffen die gevaarlijk zijn voor omwonenden en voor het slechte onderhouden van zijn fabrieken. En soms ook zonder vergunning te werken en niet transparant te zijn over incidenten.
2: Oh, is dat slechts de hele waslijst?
0: Ah, vind je het maar een klein waslijstje?
2: Ik vind het maar een klein waslijstje. Ja, ik had meer verwacht.
0: Ja, nou ja, goed. Die gast is nu weg, hè?
2: Ja, de Donald Pols.
0: Donald Pols, die had er één dag gewerkt.
2: Ja, die heeft daar één dag gewerkt. Nu niet meer. En vermoedelijk kan het helemaal geen kwaad dat een ex-milieudefensie-medewerker nu spontaan niet meer werkzaam is voor een bedrijf wat dus zoveel uitstoot, wat dus zoveel rotzooi onze leefomgeving inpompt.
0: Zou er zo'n persoon weer terugkomen, vooral nadat deze aanklacht er is?
2: Van Milieudefensie?
0: Nou, nee, gewoon iemand die voor het milieu is en die dan gaat solliciteren.
2: Ik denk het niet. Ik denk dat elke milieuactivist bang is door hoe Donald Pols destijds links gekruisigd is. En ik denk dat Tata Steel nu iets heeft van, wij hebben een mooi PR-stuntje met een ex-milieudefensielid kunnen doen. Onze maat is wel even vol. Wij vinden het goed zo.
0: Ja, is ook zo. Is ook zo. Goed, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. En ook over de woningen in Nieuw-Vennep. Ook nog een muziek onderweg van Tampa City. Maar eerst is dit Justin Bieber en The Kid Laroi. Dit is Stay.

0: De club's favorite met Tess, Tamper City en Self Aware. Hoe die ze bij Club Today.
1: Heb ik dit gedraaid?
0: Ja, dit heb jij gedraaid, liefschat.
1: Maar oh ja, dit weet ik nog, jongens. Natuurlijk, dames en heren. Ik heb dit gedraaid bij Club's Favorites. Het allerleukste programma van deze lokale omroep. Tussen 7 en 8 elke woensdag. Voordat deze twee heren aanschuiven. En je in één keer denkt, mijn oren ringen. Maar dan heb ik ze alvast een beetje gemasseerd met alle lekkere muziek.
2: Precies. Zo, dat kwam er heel vloeiend uit.
3: En zo is het.
1: Ja. Helemaal ook niet ingestudeerd, dus dat vind ik nog knapper. Nee, oprecht.
4: Nee, ik weet het. Je schudt het net zo uit je mouw.
0: Goed, we hebben...
1: En die hebben niet eens aan dit topje zitten.
0: We hebben het er net al eventjes over gehad, over de bouw van het appartementencomplex in Nieuw-Vennep. Ja. Er komen 2000 nieuwe woningen bij. Dat werd nog even tegengehouden door 5 omwonenden.
1: Ja. Door 5?
0: Door 5 omwonenden, want die maakte namelijk bezwaar vanwege de verwachte parkeerproblemen.
4: Ja.
0: De rechtbank die oordeelde echter dat zij op 6 tot 805, 850 meter van het bouwplan wonen en daarom geen belanghebbenden zijn.
1: Ja,
0: dus daarom kan het appartementencomplex van 2000 woningen toch nog doorgaan.
4: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd wat voor appartementen dat dan zullen zijn.
4: Nou, dat zijn over het algemeen toch vaak wel studio-appartementen.
0: Ja.
4: Ja,
0: en ik denk dat dat ook echt wel nodig is.
4: Ja, die zijn hartstikke hard nodig. Ik bedoel, merendeel van mensen uit onze generatie, hè, starters, is tegenwoordig alleenstaand.
0: Ja.
4: Dus ja, dan heb je weinig aan een rijtjeshuis. En de

0: de drang voor mensen om het huis uit te gaan is heel erg groot. En tegelijkertijd de hoeveelheid plekken waar je terecht kan, die is niet heel groot. En dit is een beetje chargerend natuurlijk, dat weet ik. Ik ken namelijk de vijf aanklagers niet.
1: Nee.
0: Maar ik vind het zelf ook wel... moedig is het verkeerde woord, maar kortzichtig. Ik denk dat dat het meer is. Dat stel, jij bent iemand die in een rijtjeshuis woont met twee auto's voor de deur.
1: Ja, gaat aantekenen
0: tegen de komst van een bol studio's. Ja. Omdat je misschien dan je tweede auto wat moeilijker kwijt kan.
1: Ja.
0: Ja. Sorry, so be it. Ja, we leveren
1: niet alle starters hebben een auto.
0: Nee, we leveren allemaal wat in. Een starter bijvoorbeeld, woonruimte en leefruimte. En ja. Jij, je Tesla. Ja, so
1: ja.
0: Be it.
1: Ja. Ja. Ja, nee, zo is het wel, ja.
0: Goede ontwikkeling. Blij dat het toch door mag gaan. Het zijn ook altijd dit soort dingen. Hè? Dat je iedereen in Nederland zegt bouwen, bouwen, bouwen. Maar dan is dan altijd een klein clubje van... Ja, we hebben het nu ook over 5 mensen die dan ergens bezwaar tegen aantekent. En eigenlijk vanwege een parkeerplek een heel project probeert om zeep te helpen.
1: Ik vind het ook bizar dat het dan 2000 nieuwe woningen... Dus er zouden 2000 meer mensen daar kunnen wonen.
0: Ja.
1: En je hebt echt een woningtekort op dit moment tegenover 5 personen. En dat dan zo'n heel project door 5 personen
0: stil kan worden gelegd.
1: Stil kan worden gelegd.
0: Het is bizar. Nou, goed dat de rechter dus ook heeft besloten dat we dat niet gaan doen.
1: Nee, maar zouden we dan in dit soort situaties dan moeten kijken naar verhoudingen? De verhouding is 2000 mensen tegenover 5.
0: Nou, dat verschilt natuurlijk een beetje. Kijk, ik kan me ook wel voorstellen dat stel jij hebt nu een rijtjeshuis. Daar heb je ooit 6 ton voor betaald vanwege de achtertuin. En de gemeente die komt met... sorry, maar wij willen van jouw achtertuin of in jouw achtertuin een gedeelte van een woontoren neerzetten. Want meer mensen hebben nou eenmaal een woning nodig dan dat jij een tuin nodig hebt.
1: Maar dat is...
0: Het is natuurlijk een heel erg gekke situatie. Het bestaat ook niet, wat ik nu op dit moment schets. Maar het hangt vanaf hoe groot is het belang van de mensen die bezwaar aantekenen. En in hoeverre is het bezwaar reëel. We hebben het nu dus over 5 mensen die niet in de buurt genoeg wonen. Ja, dan is het heel terecht dat we naar die verhoudingen kijken.
1: Ja. En nou helemaal omdat die 5 personen niet... Bij het terrein wonen.
0: Van, ze zijn officieel geen belanghebbende in verband met de afstand die ze met het bouwplan hebben. Ja, dan houdt de boel op en zo heeft de rechtbank nu ook besloten. Alleen maar hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Maar als ze dichterbij hadden gewoond, dan had het misschien anders geweest. En dan valt er misschien ook meer voor te zeggen.
1: Ja, is ook weer zo.
0: Weinig mensen parkeren een auto een kilometer van hun huis.
1: Ah, je weet het.

Luister meer radio en je hoort Nothing But Thieves. Oh no, he said what? Je kan meepraten, het is Club To Date. Je kan appen via 023 4x5 900. En dit is Jonas Blue.

0: is 8:30. Je wordt bijgepraat over het nieuws van vandaag. Nick.
1: Dankjewel, Erben. Kinderen vanaf 2027 gratis met OV. Inval Rusland verrast de AIVD en de MIVD. Recordopvangsten vapes en snus door de NVWA.
2: Laatste.
0: Ja, ik wou net zeggen ook die laatste.
1: De Voedsel- en Warenautoriteit NVWA heeft vorige week ruim 277.000 illegale vapes en 150.000 doosjes nicotinezakjes, ook wel snus, in beslag genomen. De NVWA zegt dat het om een recordvangst gaat. De vapes werden bij een routinecontrole door de douane gevonden in een magazijn in Rotterdam. Ze hadden zoete smaakjes. De snus werd gevonden in een opslagbox in Utrecht, zo'n 70.000 doosjes. En bij een bedrijf in Rotterdam, 80.000 doosjes. Vapes met zoete smaakjes en snus zijn in Nederland verboden. De overheid wil voorkomen dat jongeren deze verslavende en ongezonde middelen gaan gebruiken. De gevonden partijen worden vernietigd op kosten van de eigenaar.
0: Misschien ook even goed om uit te leggen wat snus is, maar het is een heel klein zakje en die doe je onder je bovenlip tegen je tand aan.
1: Ja.
0: En daardoor kan je eigenlijk zonder dat je doorhebt, kan je roken.
1: Ja, je krijgt een nicotinekick.
0: Ja, je krijgt echt wel een hele heftige nicotinekick. Ja. En je moet eens een keertje de gevolgen gaan opzoeken op Google. Wat er dan kan gebeuren met je gebit.
1: Ja.
0: Holy shit.
1: Nee, tuurlijk. Dat is
0: echt heftig.
1: Laten we wel wezen. Ik denk dat iedereen die een nicotineproduct gebruikt, daarvan op de hoogte is. Want de meeste nicotineproducten worden tegenwoordig met de Google Images op een pakje geleverd. Dus dat is op zich denk ik niet...
0: Ja, maar gewoon
1: je hele gehemelte vertrekt erbij. Wat ik voornamelijk leuk vind aan dit artikel, nu ik het zo lees... Ik had dus altijd het idee, en misschien is dat mijn cynisme en mijn pessimisme... maar dat de belastingbetaler dan opdraait voor het vernietigen van die middelen. Ja. Helemaal niet wetende dat dat gewoon de eigenaren zelf zijn die dat moeten betalen. Dat ik denk, dat vind ik eigenlijk wel een heel leuk weetje om nu zo achter te komen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de vernietiging, of tenminste verantwoordelijk... Je gaat het niet zelf vernietigen, want dat is natuurlijk wel heel erg foutgevoelig... maar je moet het zelf betalen.
0: Ja.
1: En ik ben voornamelijk ook wel blij met die vapes, moet ik zeggen.
2: Je bent blij met vapes?
1: Nee, ik ben blij dat ze in beslag genomen worden. Ja, okay. Zoete smaakjes.
2: Ik wilde al zeggen.
0: Want?
2: Nou, ja, dat stinkt.
0: Ja, ik vind het ook stinken.
1: Ze zijn nog wel eens naar buiten. Ze lopen nog wel eens over straat. En ik walg er altijd vanuit.
2: Ja, die vapes die lopen, dan zie je ze. Een heel raar gezicht.
1: Ja. Nee, maar als je dan een hoek omslaat en je wordt opeens geconfronteerd met zo'n wolk, raspberry cheesecake of weet ik veel wat er in zo'n zit.
2: Sorry, maar dat is toch...
0: Ja, ik vind het gewoon heftig dat die jongeren gewoon de hele dag aan zo'n ding zitten te lurken.
1: Ja, daar kan ik dan weer niet altijd
2: En soms ook stiekem, hè, dat je ze zo weg ziet kijken zo en dan zo...
1: Ja, maar
2: alsof niemand ziet dat jij één grote stik in je mond houdt.
0: Jij bent hier ervaren in.
1: Ja,
0: het is dan
1: niet
0: toch
1: in
0: lekker...
1: vapes moet erbij.
0: Nee, oké, maar het is dan toch lekkerder dat je naar buiten toe gaat... dat je er nog tenminste van geniet, terwijl je dan met de vape...
2: Ga jij voor 9 uur roken kan, lopen verheerlijken?
1: Nee, absoluut niet. Ik kan mediatechnisch gezien niet zeggen dat het lekker is. Wat vapers denk ik in hun hoofd moeten houden... zeker jongeren die nu luisteren, die denken dat ze het stiekem kunnen doen... of dat hun ouders er niet van weten... Het werkt hetzelfde als roken. Ook die strawberry cheesecake geur, die gaat in je jas zitten. En als jouw ouders merken dat je daar wel de hele dag naar ruikt... maar geen 20 kilo aankomt, dan weten ze de connectie vanzelf wel te leggen.
0: Ja, is ook zo.
1: By the way, als je neus standaard waterstof produceert... dat is niet natuurlijk. Ook dat valt op, ook dat hebben mensen door. Pas ermee op. Denk niet dat vapen, omdat het geen sigaretten zijn, gezond is. Dat is het niet, want je gebruikt het ongeveer 20 keer zoveel als andere tabaksproducten. Ga ook niet roken. Het is een rete dure, ongezonde hobby. Doe het niet.
0: Vooral die eerste rete dure.
1: Ja, nee, het is wel zo. Ik bedoel, wil jij als 16-jarige de helft van je krantenwijk in een maand kwijt zijn daaraan? Dan kan het niet, want het is pas vanaf 18.
0: Weet je niet, hè? Misschien is een 18-jarige ook nog gewoon de krantenwijk leuk.
1: Dat zou kunnen, maar doe het niet. Start er niet mee. Je wint er niks mee.
0: Nee.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: En Good Luck Babe hoorde je ze bij meer radio.
1: Ze zingt gewoon nog door. Wow. Sorry, ik ben even onver geblazen. Wauw. Oké, okay. Waar ging het over hebben?
2: Ik wilde het eigenlijk over Tatenstiel gaan hebben.
3: Weet je wat verschrikkelijk is? Ik ga zo lekker
1: dan
3: door.
1: Dan bereidt Erben dit zo goed voor.
3: We gaan het zo lekker over Tatenstiel hebben. Maar ik zit nu te luisteren. En jij noemde net achter de schermen. We hadden het over een vroeger evenement. En toen noemde jij het nummer Last Christmas van Wham.
1: Ja!
3: En ik zit zo naar het begin te luisteren. En ik denk, nou, moet je dat begin eens aanzetten?
2: Wacht even. Want ik had hem een klein beetje geknipt. Nee, ik had hem...
3: Komt-ie. Even kijken waar ik goed in kan zetten.

0: show. Goed. 8 juli, dames en heren. Ja, leuk dat jullie luistert.
1: En Wemmageddon
2: al. Voor het jaar.
1: Ja hoor. Ja. Wemmageddon is al weg.
2: Wemmageddon begint pas in oktober volgens mij.
3: Oh, dat is echt vanaf.
2: Wacht even. Vanaf wanneer? Well, Wemmageddon is van mijn werkgever. Oktober. Ja, dames en heren. Wemmageddon.
0: Mocht je willen weten waar Tessa werkt, dan kun je nu googlen wie is de aanstichter van Wemmageddon.
2: Even kijken. Oh nee, december zelfs. Nou, ik weet het niet zo goed. Dus ja.
0: Het doel is dat je heel december doorkomt zonder Wem gehoord.
3: Ik dacht gewoon zeg maar het jaar.
0: Dat is een te moeilijke opgave.
2: Nee. 1 december tot en met 24 december moet je zorgen dat je het niet hoort. En pas als de klok op 12 uur slaat, 25 december, dan kan je zeggen ik heb Wemmageddon overleefd.
0: Dat is trouwens,
3: wauw.
0: Je zegt het is een leuke uitdaging, maar er moet 1 uitzondering zijn op die regel.
3: En dat is?
0: De Wham Rap. Dat is leuk. Er is geen... Ze proberen...
3: Wat?
0: De Wham Rap. Ken je die niet?
3: Nee.
0: Oh, die is fantastisch. Het is de minst hip-hop plaat die je ooit hebt gehoord. Er is niks minder gangster...
2: Ik wil dit nu horen.
0: Dan,
2: Staat hier in ons systeem, Nick?
0: Ik durf niet te zeggen of hier...
2: Oh, maar misschien heb jij hem wel eventjes als muziekredactie heel snel opgezocht op jouw scherm.
0: Ik kan binnen no time onder de vingers krijg.
2: Ja, ook leuk dat als laatste jij Carnaval hebt gekeken, zo te zien.
0: Dat was ook voor deze uitzending.
2: Dames en heren, Nick en zijn muziekredactie 100%. Skills. Het is bizar.
0: Even kijken. Begint aardig. Funky beat. Get on down.

0: Dit is een gevaarlijke uitspraak.
1: Dit is
0: maar
1: zo
0: ethisch. Dit is een gevaarlijke uitspraak, maar ik ga hem toch doen. Vanilla Ice is meer gangster dan dit.
2: Ja.
0: Er is weinig minder hip-hop dan dit.
2: Ja.
1: Maar wat is het een knappe man.
0: Ja, ik denk dat hij daarom ook mee wegkwam.
1: Ja.
0: Ja, anders dan had het nooit... Oh, we moeten het nog over Tata Steel hebben.
2: Ja, dat, ik dacht, dat doen we zo wel.
1: Nee,
2: dan
1: dat
2: doen
1: we het streepje meer.
2: Van
1: laten
2: de Wham naar
1: Tata
2: Steel te gaan.
0: Ja, ik ben blij dat we nu een beetje echte muziek krijgen.
2: Sam Smith?
0: Oké.

0: bij La La La dus tegenwoordig denken aan Hang Youth. Kennen jullie dat?
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Die hebben ook een liedje zo van La La La.
1: La La La, dat zijn er wel heel veel.
2: Ja, dan moet ik denken aan Inner Circle.
1: I've been watching you, a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long.
0: Een keertje de lala's doen of zo.
1: Ja, dat
0: is leuk. Woensdag.
1: De lala woensdag.
2: De lala woensdag. Ik ben voor. Let's go.
1: Let's go.
2: Gaan we een keer cheffen.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Goed.
0: Hey, alles leuk en aardig.
2: Maar we gingen het hebben over...
0: Maar we gaan het hebben over Erwin's woonplaats.
1: Ja.
0: Ex-woonplaats.
1: Ex-woonplaats. Amuien.
0: Amuien.
1: Wel bekend ook wel van Tata Steel. En vandaag heeft het OM besloten om het bedrijf te gaan dagvaarden. Om een voortgang in de strafzaak te houden. Want waar het eigenlijk op neerkomt is dat zij bewust vervuilen. En er zijn een
0: Shit, Sherlock, sorry.
2: Je zou het niet zeggen, nee. Maar het schijnt dus echt heus te zijn.
1: En er is een bepaald proces waarin rauwe of ongeharde kooks ontstaan als steenkool. En ik weet niet helemaal precies hoe het proces in elkaar steekt, maar daar moeten ze dan, dat incident moeten ze melden.
2: Ja.
1: Want dat is gewoon te gevaarlijk en dat is gewoon eigenlijk slecht voor je gezondheid.
2: Ja.
0: Ja.
1: En dat doen ze niet. En dat zijn bepaalde...
0: Medewerkers doen dat niet. Of zij doen het niet. Of wie doen het nu niet? Wie is de bad guy?
1: Nu is zeg maar nog het bedrijf Tata Steel.
0: Ja.
1: En ze zijn ook aan het kijken of ze de aanklacht persoonlijk kunnen krijgen. Dat het op bestuurders, op directeuren, managers...
2: Dat wordt wel ingewikkeld juridisch
0: gezien.
1: Dat wordt heel ingewikkeld. Laat ik beginnen met dat Benedicte, de strafrechtadvocaat, die is begonnen. Die is namelijk... voor zo'n ruim 600 mensen uit mijn hoofd, bewoners... Is er een onderzoek gestart. En uiteindelijk heeft dan nu het Openbaar Ministerie... het strafrechtelijk kunnen vervolgen.
0: Ja.
1: Dus dat wordt nog verder onderzocht... of dat dan nu het bedrijf alleen Tata Steel... of ook nog personen kunnen zijn.
0: Maar je handelt wel onder de naam van een bedrijf, hè?
1: Dat is het.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar nou is het wel zo dat als jij als bestuurslid moedwillig medewerkers opdraagt om de wet te omzeilen of tegen de wet in te gaan, dan zou het wel eens kunnen dat daar misschien een persoonlijke aanspraak aan je broek kan hangen.
0: Ja. Ik vraag je, we hebben het wel vaker over Tata, want dat is een beetje onze buur. Hebben wij ook last van Tata hier? Of
2: niet zo erg als
0: alles?
2: Nee.
0: Okay. Dat vind ik toch wel interessant, want de wind zou maar een beetje deze kant op kunnen staan, toch?
1: Ik weet dat... Nou, vroeger...
0: Mijn
1: opa en oma die woonden in Haarlem-Noord. En daar hadden ze echt wel heel erg last ervan. Als de wind dan op een bepaalde manier stond...
0: Ja.
1: Kon mijn oma geen witte was buiten hangen. Want dan was het gewoon zwart.
0: Maar dat is toch... Oké. En dat wisten ze vroeger al. En nog steeds is het doorgegaan al die tijd. Hè? Want in Erwin's woorden, lichtjes zijn zo mooi.
2: Nou.
0: Sorry, maar dit was echt... I kid you not. Dit was het argument wat Erwin aandraagde.
1: Nee,
2: aandroeg is goed.
0: Aandroeg. Dat ik zei, maar het voelt toch als thuis. Want die lichtjes die zijn zo mooi.
2: Ja, maar
0: als
2: ik
0: je
2: denk
0: het zo
2: dat
0: aankomt rijden,
1: het
0: die
1: is
0: lichtjes...
1: Door zijn lelijkheid is het... In mijn ogen mooi.
0: Ik zie die lichtjes, ik denk vuur.
2: Ik ga Erwin even helpen, want ik wil je geen woorden in de mond leggen. Dus je moet me corrigeren als ik het mis heb. Maar ik denk oprecht dat is wat een coping mechanism heet. Als ik toch mijn hele leven al vervuild word door dat ene bedrijf... dan probeer ik de schoonheid maar in de lichtjes te zien. Misschien dat door al het fijnstof het IQ zo gedaald is... dat elke vorm van lichtje al goed is.
1: En bedankt.
0: Nick, er is een grens.
2: Ik kon niet te veel helpen.
0: En die ligt ergens in de Muiden.
2: Ik kon niet te veel helpen. Op een gegeven moment moest ik me er ook tegen gaan keren.
1: Roost hier zo.
0: Ik heb dus een keertje bijna de brandweer gebeld.
2: Ik zit bij het verkeerde programma.
0: Serieus, ik kwam aanrijden. Toen waren we nog een beetje aan het daten. En ik zeg, Erwin...
2: Ja, die torens die in de fik staan.
0: Volgens mij is er echt brand daar. Jij zegt, Tess, dat is Tata Steel. Ik zeg, oh.
1: Jij echt zo, moet ik de brandweer bellen? Nee, schat, dat is zo'n, zeg maar, de verbranding van Tata Steel.
0: Ik voelde meteen het heel erg lekker.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Club to date.
5: Vind ik ook mooi deze.
6: Zo'n kraaien, Rick? Geen kraaien.
5: Voor geen prijs. Al hebt hij een gave lul, moet ik hem niet.
6: Nee, als die maar knaken.

0: Ariana Grande. Ik denk dat zij of bezig zijn met een nieuw album, want ze staan niet zoveel op festivals, heb ik het idee. Terwijl ik het wel echt een festivalband vind.
1: Ja, of ze hebben gewoon al een hele tijd niks nieuws uitgebracht en kunnen daardoor niet echt geboekt worden. Ja, sorry.
0: Ik vind Grande op zich wel goed.
1: Ik ben niet groot fan.
0: Op Pinkpop 2 jaar geleden, toen vond ik ze voor het eerst. Ik denk, mwah, nee.
1: Dat was niet Pinkpop, dat was Utrecht Central Park. Toen vond ik ze heel meh.
0: Dat was Pinkpop.
1: Nee, Central Park hebben we ze gezien, toen vond ik ze meh. Toen zijn we frietje gaan halen.
2: Dus de live ervaringen die jullie met Rondé hebben gehad, vielen ronduit als metal.
0: Want ik heb ze een keertje ook in Scheveningen gezien en toen vond ik het heel tof.
1: Oh.
0: Dus het wisselt een beetje bij hun.
1: Oké.
2: Ja, dat kan.
1: Nou, over live optredens gesproken, jongens.
2: Ja.
1: Ik was dus dit weekend op Rock Werchter.
2: Tuurlijk.
0: Zij wel.
1: Waarom niet, hè?
2: Ja, waarom ook niet.
1: En ik wil één anekdote vertellen wat ik heel grappig vond. Mumford & Sons traden op, was de eerste headliner.
2: Nice.
1: En die heb ik op Pinkpop gezien in 2019, denk ik dat het was.
2: Ja. Yeah.
1: En toen waren ze niet heel strak. Nu waren ze al een stuk strakker, maar zijn stem was niet helemaal goed. Toen is mij opgevallen dat zijn tactiek trouwens is: jullie zingen de hoge noten en ik doe alsof dit bewust is dat ik jullie heel graag wil horen zingen.
2: Ja,
1: grappig. Okay, yeah. Classic. Maar
2: de Robbie Williams, zoals hij heet. Ja.
1: Nog mooier. Ze hadden Pommelie Thijs uitgenodigd op een podium. Oh. En dan sta je in België. Ze hebben dus ooit Atlas gehoord. Vonden ze een leuk liedje. Toen hebben ze Pommelie Thijs benaderd. Hey, wil je Atlas bij ons op het podium doen? En die dacht, sorry, jij vraagt het aan mij. Nou ja, is goed. En ze heeft ook nog eens een nummer met ze meegezongen van hen. Dat zij, zeg maar, tweede stem, een beetje heen en weer. Ja. En ze hebben dus serieus, Mumford & Sons was de band van Pommelien Thijs tijdens Atlas. En dat hele veld ging los. Want ja, je bent dan in België.
2: Ja.
1: Het is hilarisch,
2: nu
1: toch?
2: Nu wil ik wel Atlas, de Mumford & Sons editie horen. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat geklonken heeft.
0: Zal die ergens live?
1: Nee, hij heeft geen clearance.
2: Oh,
1: sorry.
2: Hij heeft geen clearance. Ze stond zelf op het fucking podium. Hoe bedoel je geen clearance?
1: Nee, maar Mumford & Sons gaat over de clearance. Voor mensen die niet weten hoe dat werkt trouwens. Clearance betekent dat een artiest zegt, ja, is goed, zend maar uit. Wat wel kan, is dat misschien iemand het met een telefoon heeft gefilmd.
2: Ja, dat is inderdaad meer dan genoeg gebeurd.
0: De VRT heeft een item gedaan.
1: Oh, nou, dan kunnen we toch even kijken of met dat telefoonfilmpje. Dan hoor je denk ik wel een klein stukje, of niet?
2: Oh, wil je die van VRT horen?
0: Nee, ik denk dat we dan problemen hebben, de VRT.
1: Het staat toch op YouTube?
2: Ja.
1: Hebben we dan problemen?
0: Dat denk ik wel.
1: Oh.
2: Dit is trouwens ook meer interview.
1: Het klonk zo. Sorry als ik jou nog op handen draag.
0: Draag.
2: Dat zeg ik half in mijn rol als muziekredactie. Er ligt om het programma te redden. Erben, wat heb je in de playlist staan?
0: De Red Hot Chili Peppers.
2: Dankjewel.

0: en Dracula hoor je in Club Today. En in het programma hebben we het al vaak genoeg gehad over AI, AI-tools.
1: AI? ChatGPT. Dat ken ik niet.
0: Nee.
1: Heel raar.
0: Je moet er gewoon niet aan beginnen.
2: Je zou inmiddels bijna denken dat AI verantwoordelijk is voor onze draaiboeken. Gewoon voor wat self-exposure. Vandaar, daar gaan we het er maar weer over.
0: Er is een test bij RTV Oost of Noord. Ik weet even niet meer. Mm-hmm. Maar er is een regionale en die test nu met AI-presentatoren. Om sneller en meer video's te kunnen maken.
2: Aha.
0: Dus wie weet, is dit ook AI? Moeten wij gewoon een AI-claim aan het begin van het programma maken?
2: RTVO's, mocht je nog op zoek zijn naar mensen die het snel kunnen. Ik wil niet te veel opscheppen, maar volgens mij kan ik een aardige duit in het zakje doen.

0: Goed. Ja. Nou, goed.
1: Wat is er met AI? Wat is er deze week met AI?
2: Er zijn zorgen om AI.
0: Nee! Nou ja, goed. Dat is niks nieuws.
3: Wat? Zorgen om AI?
0: Er zijn zorgen om AI.
1: Stop het.
0: Kwart van de jongeren die deelt meer met een chatbot dan met naasten.
1: Dus dat is wel zorgelijk.
0: Over daten, sociale situaties, mentale gezondheid. Steeds meer jongeren bespreken eigenlijk hun persoonlijke onderwerpen met een chatbot, zoals ChatGPT.
1: Die snap ik wel.
4: Ik dit is ook wel eens heb gedaan.
0: Ik heb dit ook wel eens gedaan.
4: Maar ik heb dan altijd vanuit de derde persoon, zeg maar, niet vanuit mezelf, maar vanuit een vriend van mij.
1: Oh, nee.
0: Ja, maar ik doe ook wel situaties om dan even te kijken hoe ik er dan bijvoorbeeld in sta. Misschien dat ik er iets te over reageer. Dat zou best kunnen.
4: Ja.
0: Maar dan check bij een chatbot. Maar dan overleg ik het ook wat nog met anderen naast me.
4: Dus ook een keer... Ja, dit is echt heel erg. Ik ga nu iets exposen wat eigenlijk helemaal niet kan, bedenk ik nu. Maar ik ben nu al begonnen. Ik heb dus een keer chat gebruikt. Toen gebruikte ik nog chat. En nu heb ik chat geboycott. Hè? Want het hele Amerika Trump, whatever.
0: Oh, jij gebruikt Gemini.
4: Ik gebruik Gemini of Claude.
1: Ja.
0: Ja, die schijnt ook heel goed.
4: Heel goed.
1: Even Gemini is van...
4: Google.
1: Ja, volledig losgekoppeld van Trump, inderdaad. Ga verder.
4: Ja, ja. maar ik heb dus wel eens dat ik in een soort situatie zat op mijn werk. Dat ik dacht, mogen zij dit doen? Dat ik toen delen van mijn contract, ik heb niet mijn hele contract erin gegooid, dat is dom. Ik heb delen van mijn contract erin gegooid en gezegd, valt dit binnen die en die regels? Kan ik hier... zeg maar wat van zeggen, weet je wel? En toen heeft chat mij geholpen met, ja, dit valt onder dit en dit, dus nee, dit kan niet. En die heeft me ook wel eens een keer keuze geholpen proberen te maken van... moet ik dit gaan aangeven bij hogerop of niet? En de voor's en tegens voor me op een rijtje gezet. Want het was in mijn hoofd te warrig wat ik moest doen. Dit was een periode dat ik niet zo leuke baan zat. En ja, dat heb ik wel toen gedaan, inderdaad. Maar, maar ik heb wel toen heel bewust bepaalde informatie eruit gelaten. Dat ik dacht, het is wel een AI... bot en ik wil gewoon alleen even de feitjes hebben.
1: Maar dat is wat anders, want dan gebruik je het juist... Hè, als jij overrompeld werd door emotie... of dat je even door de bomen het bos niet meer ziet...
4: Ja.
1: Gebruik je het om feitelijke informatie textueel te ontaarden. Dat is heel wat anders dan emotionele steun zoeken... of emotionele duiding zoeken bij een machine.
4: Was er niet ook een man getrouwd met een AI-bot?
1: Ongetwijfeld. Ja. Er zijn mannen volgens mij getrouwd met stoeptegels.
4: Ja, Jacob trouwt met zijn AI-vriendin.
1: Natuurlijk doet hij dat, waarom ook?
4: En hij heeft gezegd tegen Omroep Brabant... je hebt geen idee hoe intiem wij zijn.
1: Ja, ik
4: denk niet.
1: Ik hoop van niet.
4: Ik hoop van niet. Hij is nu ondertussen al 3 jaar getrouwd... met zijn AI-vrouw Aifa.
1: Aifa.
4: Jacob is overigens 61.
1: Oké. Okay.
0: Ik voel hier zo'n man bij het hond item vandaan komen.
4: Dit is geen man bij het hond, maar ik vind het heel grappig dat je dit zegt.
1: Het is wel het format. Maar kijk, het zorgwekkende is natuurlijk, en zeker, stel jij bent op dit moment een jongere en je luistert naar dit programma en je bent van plan om straks in ChatGPT in te tikken van hey, wat vind ik nou eigenlijk van het segment van zojuist. Je kan je ook afvragen, als je bijvoorbeeld op zoek bent naar hey, ik ben onzeker over relaties of zo. Tuurlijk, je kan het een chatbot vragen. Dat kan. Maar ik durfde mijn hand voor in het vuur te steken. Dat een vriend van jou die op dat moment een relatie heeft... 1000 keer meer weet van relaties dan een willekeurige chatbot. Sterker nog, kans is groot dat een vriend die geen relatie heeft... meer weet van menselijke interactie dan een chatbot. Dus als het om emotionele kwesties gaat... het kan. En als je erdoor geholpen voelt, halleluja. Maar ik raad je aan, spreek toch alsjeblieft met een persoon. Desnoods als je het gevoel hebt dat je echt hulp nodig hebt met een professional. Maar niet met een computer. Alsjeblieft.
4: Nee, daar ben ik het volledig mee eens. Wat je ook trouwens niet moet doen, wat je ook veel ziet... is dat mensen elkaar ongevraagd op internetadvies gaan geven. Op TikTok en zo. Helemaal in comment secties heb je dan een soort therapiegesprek zowat met allemaal vreemden die je niet kent.
0: Och jezus, dat staat allemaal lekker openbaar.
4: Het staat allemaal openbaar. Maar er zijn heel veel mensen met een anoniem TikTok-account, hè?
0: Ja.
4: En dan zijn er van die video's en is dat... oh, I relate to this so much en ik had dit en dit. Girlies, what should I do?
1: Excuus voor iedereen die het account van Club to Date is tegengekomen.
0: zit jij met dat profiel gewoon allemaal comments.
1: Ik wil dit maar even gezegd hebben, ik beheer het niet.
4: Hoe gaat het met je, Nick?
1: Goed. Ik wou dat ik het allemaal wist.
0: Degene die wel alles weet, Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Shawn Mendes, Heart of Gold. Je wordt bijgepraat over het laatste nieuws. Het is 21:30.
1: Dankjewel, Erben. Kinderen vanaf 2027 gratis met OV. Inval Rusland verrast de AIVD en MIVD. En een nieuw verbeterplan jeugdbescherming.
2: Ik twijfel tussen eerst en laatste.
3: Ja, ik ook.
1: Jullie zullen een keus moeten maken.
3: Laten we de laatste doen.
1: Het kabinet heeft de afgelopen tijd weer met gemeenten en hulpverleners gesproken over een verbeterplan voor de jeugdbescherming. Dat overleg was onder het vorige kabinet gestagneerd. Besloten is om verder te gaan met het toekomstscenario waarover voorheen al werd gepraat. Er is een 8-puntenplan opgesteld dat de komende 3 jaar zal worden uitgevoerd. Dat moet leiden tot een omslag in de jeugdbescherming, waar nu lange wachtlijsten zijn en kinderen vaak niet de juiste hulp krijgen. In elk gezin moet er één contactpersoon zijn. Sorry, dit is even een wat rare zin.
3: Ja,
1: nieuwslezersbrein is hier niet op ingesteld.
3: Nou, ik denk dat het aantal tekens was bereikt.
1: Dat zou kunnen. Voor elk gezin moet er één contactpersoon zijn en ook maar één veiligheidsplan gemaakt worden. Ook krijgen lokale teams een centrale rol in de hulpverlening. Ik ben helemaal van mijn leg.
3: Ik vind het nogal best wel heftig om dan voor elk gezin een contactpersoon en een veiligheidsplan te hebben.
1: Het nadeel is, ik wil daar ook mee instemmen, maar ik weet op dit moment dus niet of dat daadwerkelijk is wat er. Ja, ik ga van een half nieuwsbericht uit. Dus ik laat ik het zo zeggen. Met het huidige jeugdbeschermingplan vind ik het heel irreëel om te zeggen dat er voor elk gezin één contactpersoon aanwezig moet zijn. En vanuitgaande dat een gemiddeld gezin bestaat uit, laten we zeggen, moeder, vader, 2 kinderen. Zo'n beetje verspreid over de bevolking, ouderen al dan niet meegeteld. Dan praat je over een enorm ambtenarenapparaat waar ze nu juist op willen bezuinigen met het nieuwe kabinet. Dus ik zie niet in hoe die twee hand in hand met elkaar gaan.
3: Nee.
1: Ik denk daarom ook niet. Dit is het minst informatieve nieuwsbulletin wat je ooit gaat krijgen. Want wij kunnen niet vertellen wat er staat, wat het betekent. Nee. We kunnen hooguit speculeren.
3: Ja.
1: Welke plaat heb je voor me klaarstaan, Erwin?
3: Goed, Bieber Rexha.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Material Lover van Sienna Spyro. Het is weer de van A naar B plaat. En ik krijg een beginplaat, een eindplaat. En ik moet alles een beetje aan elkaar verbinden.
1: Ja, dat klopt. En dat is voor jou een hele uitdaging. En voor mij een pretje om naar te kijken hoe je dat aan het doen bent straks.
0: Waar gaan we dan mee beginnen?
1: Nou, ik ben natuurlijk weer eens geïnspireerd door al mijn avonturen. En ik was eerst een paar dagen op Rock Werchter. En daarna zijn wij samen nog naar Bruno Mars geweest in de Amsterdam Arena dit weekend. Wat heel gaaf was.
0: Ja, was heel gaaf.
1: Echt heel gaaf. Mooie lichtshow. Ook al zagen we vanaf Mars. We zagen wel Bruno. Weet je, maakt niet uit.
0: Ik heb beelden gezien dat het echt slechter kon.
1: Het kon nog erger. Dus
0: dat er boksen ervoor zaten. Dus we zijn echt heel tevreden.
1: En was met Silk Sonic. En het was super. Dus ik dacht, laten we ons favorietje pakken. Dat is denk ik dan Chattachow mee te beginnen.
0: Oké.
1: En ja, mijn hoogtepunt van mijn festivalweekend was dat ik eindelijk Gorillaz heb gezien. Feel Good Inc.
0: Oké, Bruno Mars.

Bruno Mars en Cha Cha Cha. De Romantic Tour die is op dit moment dus bezig. Wij waren er afgelopen zondag. En Bruno Mars die hielp zelf ook mee met het produceren van tracks van dit album. Producer D-Mal die heeft ook aan het album gewerkt. En D-Mal die begon in de Zeros met albums Music of the Sun van Rihanna en Back Through van Mary J. Blige. En op dat album staat weer deze track samen met U2. One is dit op je radio.

0: Heerlijk.
1: Heerlijk.
2: Wat is je volgende link?
0: Hé, hey, ze was nog bezig.
2: Oh, nou, sorry.
3: Gewoon doet vast door de heen.
0: We zijn bezig met de van A naar B-plaat. Voor Noemars, daar zijn we mee begonnen. Chattajam, dan nu Mary J. Blige, U2. En uiteindelijk is het goal naar The Gorillaz toe met Feel Good Inc. En eigenlijk is het brugje van U2 naar The Gorillaz best wel makkelijk. En die heb ik al eerder gemaakt. Want The Gorillaz die hebben U2 eens vervangen op Glastonbury. En Feel Good Inc., waar we naartoe gaan, die lijkt weer heel erg op een single van U2. Maar ik had wel zoiets van, ja,
2: dat is te makkelijk,
0: dat bruggetje heb ik al een keer gemaakt.
1: We net zeggen, we gaan het niet binnen twee platen afkappen.
2: Nee, hoor.
1: Dat is zonde.
0: Nee. Dus dat gaan we niet doen. Dus ik ben even verder gaan zoeken. En een Canadese band, Arcade Fire, die heeft 3 keer in het voorprogramma gestaan van U2.
1: Kijk!
0: U2, die heeft ze uiteindelijk gevraagd om samen met hun de tour af te maken. Hier zijn ze alleen niet op ingegaan, want ze hadden al plannen om aan een vervolgalbum te werken. Dus ja, de volgende stap, Arcade Fire.
2: Oh.
0: Everything Now, hoor je ze bij Meer Radio.

0: Allen. En het is de leadzanger van Blur die in een interview zei: de enige rockmuziek waar ik echt naar kan luisteren zonder me te ergen of me dood te vervelen, dat was Arcade Fire. Ik bedoel, wow. Eerlijk gezegd zou U2 er gewoon mee moeten stoppen en het stokje moeten overdragen aan Arcade Fire, want Arcade Fire is alles wat U2 niet is.
1: Nou, een friend.
0: Duits, oh, bruggetje naar Blur.
1: Het is wel kortzichtig van de beste man, zeg.
0: Ja,
1: alle
0: zeker.
1: Rockmuziek in één kant aan de kant geschoven.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben we dan wel één goede plaat aan overgehouden. Dat is

0: Belong To Blur, hoorde je ze bij meer radio. En van Blur is het heel makkelijk naar de Gorilla's gaan.
1: Ja.
0: Omdat het dezelfde liedzanger is.
1: Ja.
0: Dus het bruggetje is weer gemaakt. De cirkel is weer rond. We begonnen met Bruno Mars, Cha Cha Cha. En we eindigen dus bij The Gorillaz en Feel Good Inc.
2: Oeh, lekker.
0: Tot volgende week.

0: Iets gemist of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: En zo gingen we terug naar 1974 met de Stylistics en You Make Me Feel Brand New. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom weer bij Nice and Slow. Ook vanavond weer met de mooiste muziek.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Het is de 10:30 voor Cool and the Gang. Maar nu, Roxanne en Hazes. Met een van haar vele platen die ze maken. Dit is Ik Drink.
2: Ik drink op elke vrouw die mij niet zag. Op ieder kind dat ik niet had. En jij die mij zo lang bezat.

Heerlijk, zo'n 5 minuten lang genieten van de Bee Gees en Spirits Have Flown. En voor het NOS-journaal van 11:30 zijn dit Wrap Your Arms Around Me van Agnete Velskeuk. En Need Your Love So Bad, de allereerste hit van Fleetwood Mac. En die komt uit de jaren 60.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at 6. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: De herkenbare stem van Gwen Dickey als zangeres bij Rolls Royce in Wishing on a Star.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: We blijven in Amerika met Kool & The Gang. De 2 van 1 is voor Too Hot en Get Down On It. Hier bij Nice and Slow.

Hij komt uit Colombia. En daar zingen ze natuurlijk Spaans. Vandaar een Spaanse klassieker van Juanes. Adios Lapido. En we gaan alweer op naar het nieuws van 11 uur met deze drie platen. Eric Clapton en John Mayer samen in Lies. Where the Heart Is van de Nederlandse groep Haven. En ook hoor je nog uit de jaren 70 Bob Seger en de Silver Bullet Band in Against the Wind.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ik ben van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. De school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer
2: Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: schreef ook alle liedjes. Ik heb het over David Gates, de zanger van Brad. Dit was die in Baby, I'm a Want You.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.
0: Welkom terug weer bij Nice and Slow. Dit is alweer het tweede uur.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: En die hoor je na Suzanne Freek, speciaal voor Gerda. Dan 2 keer de helaas vroeg overleden Jim Croce in je radio in de 2 van 1. Maar nu Henny Vrienden, Karnemelk.

King himself, Elvis Presley, 1969, met Suspicious Minds. En dit is Eva Cassidy met Songbirds. Zometeen hoor je ook Plage van de Crystal Fighters. En Nothing Lasts Forever. Uit Volendam komt hij, Spex Hildebrand. Maar eerst dus Eva Cassidy met Songbirds van Christine McVie van Fleetwood Mac.

0: Muziekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.

0: Natuurlijk, het is weer 11:30 geweest, dus was dit Suzanne Freek voor Gerda. Met Als het avond is.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Speciaal voor jou, schatje. Ik hou van je, hè? Jim Croce, 2 keer. Photographs and memories. Photographs.

De Italiaanse inzending van het Eurovisie Songfestival van 1984. I treni di Tosur. Tot gelegenheidsdio Alice en Francesco Battiato. En werd voorafgegaan door een 2-1 met Jim Croce. Photographs and Memories en I Got a Name. En dit is Robert Plant, ooit de zanger van Led Zeppelin. Met Big Lock, een soloplaat van hem. Je hoort ook Mel, en dat komt allemaal uit de beste zangers. Mel uit Volendam met I Will Wait For You. En de Rock'n'Roll Kids, die zijn van Paul Harrington en Charlie McKennigan. En ook dat is een songfestivalliedje.

terugdenkend aan hun jeugd, toen ze nog rock'n'roll kids waren. Paul Hamilton en Charlie McKennigan uit Ierland. En zij wonnen hiermee in 1994 het Eurovision Songfestival voor Ierland inderdaad. En tot zover Nice & Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. En ik heb er nog eentje voor je tot het NOS-journaal van 12 uur. Closest Thing to Heaven van de Kane Gang. Wel rust, hè?

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Het is 00:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media meldde dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

three. Come on, girl.

7 tot 9 op Meer Radio. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buys liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.